0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wierzig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wierzig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

zeppen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premier-dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens twee schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Het officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten, nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
2: En je weet wat er speelt.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredoom in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Tot zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en loco-burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019, op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

We zijn vandaag weer begonnen met Mendelssohn's Allein Gott in der Höhe sei Er. Ook vandaag weer van harte welkom bij ons programma. Thema voor vandaag, Ubi Caritas Amor. Oftewel, waar liefde is, daar is God. De liefde van Christus heeft ons verenigd. Laat ons juichen en blij zijn in hem. Laat ons de levende God vrezen en met een oprecht hart liefhebben. Ubi Caritas Amor.

We zijn begonnen met het Ubi Caritas Amor van de Noorse componist Ola Gelo, geboren in 1978. Hij studeerde aan de Royal Academy of Music in Londen en sinds 2001 woont en werkt hij als componist in New York. Nog een Ubi Caritas Amor van de Franse componist Maurice Durufle. Hij leefde van 1902 tot 1986. Hij was organiste titulair aan de Clotilde en de Notre-Dame van Parijs. Ook was hij hoogleraar aan het Parijse Conservatorium. U hoort het koor van de St. Paul's Cathedral onder leiding van John Scott.

Ook in het nieuwe liedboek Zingen en Bidden in Huis en Kerk staat een Ubi Caritas Amor, lied 568a. Waar vriendschap en liefde is, daar is God. Van de Franse componist van liturgische muziek Jacques Berthier, 1923-1994. U hoort het vocaal Theologenensemble onder leiding van Hanna Rijken.

Nog twee liederen uit het nieuwe liedboek voor de kerken. Wij beginnen met lied 636. Liefde is licht opnieuw geboren. En het derde couplet zegt ons: liefde is licht, uit hem geboren, die zelf de bron van liefde is. Laat dan uw ziel in zonlicht dopen. Weg, boze dromen, wees gerust. Want boven mij gaat de hemel open, Gods liefde die ons wakker kust. Lied 636.

Liefde is licht opnieuw geboren is een compositie van twee mensen uit Ermelo. De tekst van de dichter dominee André Troost, de muziek van Gerrit het Hart. Vervolgens lied 725, afkomstig uit Engeland, in het Nederlands vertaald door de dichter-theoloog Sietse de Vries. Gij boden rond Gods troon. Het vierde couplet zegt ons: ook ik zing voluit mee de glorie van de naam. Met hart en ziel ben ik zijn liefde toegedaan. Dat tot het eind mijn leven lang vol van gezang om hem mag zijn. Lied 725.

Ook vandaag in Ecclesia weer een stukje Engelse kerkmuziek. Wij beginnen met My God, I Love Thee, oftewel Mijn God, ik heb u lief. U zult altijd mijn liefhebbende God zijn en mijn eeuwige koning. Het koor van de Ely Cathedral onder leiding van Paul Treptie.

Hij werd slechts 35 jaar oud. Een van Engelands grootste componisten van Anglicaanse kerkmuziek. Henry Purcell. Geboren in 1659, overleden 1695. In 1676 werd hij hofcomponist en bleef dat tot aan zijn dood, dus in 1695. Van deze componist, Hear My Prayer, O Lord, gebaseerd op Psalm 102, vers 2. Heere, hoor mijn gebed. Laat mijn hulpgeroep tot u komen. De Cambridge Singers, onder leiding van John Rutter.

Een compositie van de Engelse componist Henry Purcell. U hoorde de Cambridge Singers onder leiding van John Rutter. Ook van Rutter zelf een compositie. Open thou mine eyes. Open mijn ogen en ik zal zien. Beweeg mijn hart en ik zal hopen. Beveel mijn tred en ik zal de paden van uw geboden volgen. U hoort weer zijn koor, de Cambridge Singers.

Niet alleen Engelse, maar ook Duitse religieuze muziek in ons programma Ecclesia. Wij beginnen met een orgelcompositie, het Choral von Gott will ich nicht lassen, van de Duitse, Noord-Duitse componist Dietrich Buxtehude, gespeeld door professor Harald Vogel op het mooie Schnitgeorgel van de hervormde kerk van Noordbroek. Von Gott will ich nicht lassen. God wil ik niet loslaten, want hij laat mij ook niet los.

Das Deutsche Requiem van Johannes Brahms wordt gerekend tot de grootste koorwerken van de 19e eeuw. In muzikaal opzicht staat het in de cantate-traditie van Bach, aangezien het om een geestelijk werk gaat in de volkstaal. In dit werk brak Brahms met de traditionele requiemteksten, want hij stelde zelf de versen samen en maakte vrij gebruik van teksten uit de hele Lutherbijbel. Zelf had hij liever Deutsches vervangen door Menschliches, dus ein menschliches Requiem. Er wordt zeer veel gespeculeerd over het motief van dit werk. De dood van zijn vriend Robert Schumann en de dood van zijn moeder hebben zeker een rol gespeeld. Ik wil u twee delen uit dit prachtige werk laten horen. Het meest bekende deel is natuurlijk Wie lieblich sind deine Wohnungen naar Psalm 84. En daar beginnen we mee.

Wie lieblich sind deine Wohnungen, wird opgevolgd door Ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Johannes 16, Vers 22, want daar staat: Gij hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden. En ook nog een stukje uit Jesaja 66, vers 13. Zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten. Ja, in Jeruzalem zult gij getroost worden. Het volgende stuk is dus: Ihr habt nun Traurigkeit.

Twee delen uit Ein deutsches Requiem van Johannes Brahms. U hoorde de sopraan Charlotte Maggiono, het Monteverdi-koor en de orchestre Revolutionaire Romantique onder leiding van John Elliot Gardiner. We zijn ons programma begonnen met het Ubi Caritas Amor van de componist Ola Gielo. En we eindigen ons programma Ecclesia ook weer met een Ubi Caritas Amor, deze keer afkomstig van Morten Lauritsen. Deze Amerikaanse componist van Deense afkomst, geboren in 1943, heeft vooral een reputatie opgebouwd op het gebied van de vocale muziek. En naast muziek is poëzie zijn tweede passie. Een belangrijke inspiratiebron voor hem is het Gregoriaans en de muziek van de middeleeuwen en de renaissance die hij nog steeds bestudeert. Van Morten Lauritsen dus, Ubi Caritas Amor. Waar vriendschap en liefde is, daar is God. Het Engelse vocaalensemble Polyphony onder leiding van Stephen Layton.

En met het Ubi Caritas Amor van Morten Lauritsen zijn we aan het einde gekomen van dit programma Ecclesia. Voorgemaakt door Kees de Velde Harsenhorst. Nog een hele fijne zondag toegewenst. Wij hopen er weer te zijn volgende week zondag met een nieuwe Ecclesia. Ik zou zeggen, graag tot volgende week zondag.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

U luistert naar het programma Radio Regio Klassiek via Radio 350, Hofstreek Omroep en Hoi FM. Welkom luisteraars, fijn dat u luistert. Mijn naam is Ben Prins, samensteller en presentator, en de techniek wordt verzorgd door Remco van der Maat. Het thema van deze uitzending is klassieke muziek vanuit een breed perspectief. En dat betekent dat u vandaag kunt genieten van juweeltjes uit de rijke geschiedenis van de klassieke muziek, waarbij in elk werk de nadruk ligt op een bepaald muzikaal aspect, zowel instrumentaal of vocaal. En dat kan een symfonieorkest zijn, een pianoconcert, koormuziek, balletmuziek en natuurlijk operafragmenten. En niet te vergeten de vocale hoogstandjes. De eerste muziek is van Antonín Dvořák, de componist die zich net als zijn collega's uit de Tsjechische nationalistische heropleving vooral met opera bezighield. Naast de vele symfonische werken die hij schreef, zoals zijn beroemde celloconcert. En dat draaien we vandaag niet, maar we laten wel u genieten van het Poco Allegro uit de Bagatelle opus 47, hier uitgevoerd door het Panocha Quartet. Een combinatie van muziekinstrumenten die u in de concertzaal amper tegenkomt.

Ja, dit was de voormalige herkenningsmelodie van het bekende Afro-Tros Radio 4-programma Een Goedemorgen Met. U hoorde het Poco Allegro uit De Bagatelle, opus 47 van Antonin Dvořák. Hier uitgevoerd door het Panocha-kwartet. In het volgende werk, gecomponeerd door de zogenaamde Rode Priester uit Venetië, zoals zijn bijnaam luidde, Antonio Vivaldi, die exileert net als in de tijd waarin hij dit werk streef. De castraat of de countertenor, vooral vanwege de voorkeur voor zogenaamde kopstemmen van de Rooms-Katholieke kerkvorsten. U hoorde nu het Andanto Modelto uit zo'n Salva Regina, RV 616. De uitvoerende zijn de countertenor Andrea Scholl samen met de Australian Brandenburg Orchestra onder leiding van dirigent Paul Dyer.

Antonio Vivaldi was de componist van dit Andante Molto uit zijn Salve Regina RV 616. Het werd uitgevoerd door Andreas Scholl samen met de Australian Brandenburg Orchestra onder leiding van Paul Dyer. De nocturne is een vorm ooit ontwikkeld door de eerste componist John Field. En Frédéric Chopin schreef tijdens zijn bijna gehele werkende leven vooral nocturnes, zoals u wellicht zult weten. Vandaar ook de vele opusnummers. Uit zijn nocturne nummer 19 in E, opus 72, hoort u nu de vlammende uitvoering op de pianotoetsen van de fameuze Arthur Rubinstein.

Ja, luisteraars, een perfecte uitvoering, zoals dat heet, van deze nocturne nummer 19 in E, opus 72 van Frédéric Chopin. Uitgevoerd door wie anders dan de beroemde Arthur Rubinstein. De Nederlandse celliste Querine Viersen heeft een voorkeur voor de suites van Johann Sebastian Bach. En ze speelt deze dan ook het liefst in kerken, zoals ze zelf zegt. Want ze zei, alleen daar kan ik de diepte in en daar komt de volle schoonheid tot haar recht. Overigens is de volgende opname, de derde suite van Bach, bijgenaamd Allemande, in een studio opgenomen. Oordeelt u zelf hoe naar uw mening deze uitvoering klinkt.

De cello stond centraal in de zojuist beluisterde opname van de derde suite, bijgenaamd Allemande, van Johann Sebastian Bach. Hier uitgevoerd door de bekende Nederlandse celliste Quirin Viersen. Nadat hij in een tijdsbestek van 19 jaar 36 opera's, had geschreven, stopte Gioachino Rossini met componeren op die leeftijd. Toch waagde hij het om daarna nog eenmaal een muziekstuk te componeren dat hij zelf de zonde van de oude dag noemde. Een bezielend religieus koorwerk onder de naam De Petite Messe Solennelle. Hier wordt het uitgevoerd op Radio Regio Klassiek door de King's Consort onder leiding van dirigent Robert King. Luister maar eens naar het Kyrie uit deze mee.

Gioacchino Rossini was de componist van het Kyrie uit de Petite Miss Solennelle, uitgevoerd door de King's Concert onder leiding van dirigent Robert King. Uit het tot nu toe gedraaide werken in ons programma Radio Regio Klassiek heeft u kunnen opmaken wat wij bedoelen met klassieke muziek vanuit een breed perspectief. Grote orkesten, kleine samenstellingen en dan hebben we het nu ook over een kamermuziek. Want dat hoort er natuurlijk ook als detail volledig bij. Wolfgang Amadeus Mozart schreef zijn serenade, Kugelverzeichnis 361, in B-flat majeur, bijgenaamd de Grand Partita, in het jaar 1781. En het is tot nu toe het meest beroemde kamermuziekwerk voor deze combinatie-instrumenten. Hier samengebracht door het Amati-ensemble uit Salzburg. En zij spelen voor u het Menuetto Allegretto.

Uit het kraampartita van Mozart werd het Minuetto Allegro gespeeld door het negenkoppige Amati-ensemble, onder leiding van de Israëlische in de Verenigde Staten wonende violist Gil Sharon. Om de diversiteit van de klassieke muziek nogmaals te benadrukken, nemen we u mee aan de hand in ons programma voor een beroemd operakoor, namelijk het koor en natuurlijk met het orkest van de Accademia Nazionale di Santa Cecilia uit Italië, onder leiding van de Japanse dirigent Myung Woon Chung, in een feest der herkenning. Want u kent het vast allemaal. Ik bedoel natuurlijk het slavenkoor uit de opera Nabucco van Giuseppe Verdi.

Na pensiero Sul Ali Dorate, met als Nederlandse bijnaam tegenwoordig gevangenenkoor, uit de aria van de wereldberoemde opera Nabucco van Giuseppe Verdi, het koorkest van de Accademia Nazionale di Sanati Sicilia, onder leiding van Myung Woon, zorgden voor de perfecte uitvoering. Bij het hierna volgende perspectief staat de toevoeging balletmuziek vermeld. U gaat namelijk nu luisteren naar het pas de deux uit het ballet in twee acten Giselle van Adolphe Adam, dat is de naam van de componist, en de Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van de dirigent Sir Neville Mariner, hebben plaatsgenomen in de orkestbak om u te laten genieten. Luistert u maar eens.

U deed de ogen dicht, luisteraars, en u luisterde naar de muziek. In verbeelding zag u twee balletdansers het pas de deux dansen uit de balletmuziek. Natuurlijk de naam Giselle van de componist Adolf Adam. De uitvoerenden waren die Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van haar beroemde dirigent Sir Neville Mariner. Neem een groot symfonieorkest en zet er een beroemde Nederlandse pianist bij. Voeg ze samen en je hoort het Adagio una poca mosso uit het vijfde pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Beste luisteraars van Radio Regionalistiek, applaus voor het Norrköping Symphony Orchestra onder leiding van dirigent Andrew Parrott met als solist Ronald Brautigam op piano.

Een vioolsonate in een niet-alledaagse transcriptie voor cello en piano. Dat was de sonate voor viool en piano in A van César Franck, hier uitgevoerd door Marta Eggerich op piano samen met de cellist Misha Majski. Laten we zingen, zingen uit volle borst, met Schubert. Dat schreef Schubert's vriend Johan Herbeck in 1866. Luister maar goed, beste luisteraars, en laat de vrolijke klanken van de liederencomponist Franz Schubert over u heen komen. U hoort hier het lied Zur guten Nacht, Deutsch 903, opus 81. En u hoort één bariton, vier mannenstemmen en een klavier. Samen vormen ze het Amakkoord-ensemble van dirigent en tevens pianist Erik Schneider. Oh.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: 92.3 FM.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanhoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: actuele nieuws.
1: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij verwennen je oren.
1: Radio 350.
0: 92.3 FM.

0: Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

Met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het

0: Tegen sprak eerst van twee daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat er een akkoord met Iran, opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn

0: voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: 92.3 FM.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij het blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Oud Anders. Ja, u heeft zojuist geluisterd naar een stuk voor de zevensnarige akoestische gitaar van de Russische componist Andrei Shiga. En die leefde van 1773 tot 1850. Het werkje werd voor u vertolkt door de Amerikaanse muzikoloog en gitarist Oleg Timofeev. En dat was mooi, vindt u niet? Dan gaan we verder met een werk dat misschien wat minder gemakkelijk in het gehoor ligt. Het heet Dark and the Stars en werd gecomponeerd door de avant-garde elektronische gitarist Fred Frith, die zo langzamerhand op heel veel platen die een wat moderner geluid laten horen te vinden is. Hij wordt hier bijgestaan door het ensemble Musique Nouvelle uit België. U vindt dit stuk op het album Something About This Landscape for Ensemble uit 2023.

nu de wereld in de ban is van het geschil tussen de Verenigde Staten en Iran, vinden wij vanuit anders dat er toch wel wat aandacht besteed mag worden aan de prachtige cultuur van dit Aziatische land, dat nu door iedereen als een gevaarlijke vijand gezien wordt. Iran heeft door de eeuw heen altijd geweldig mooie muziek en dichtwerken geproduceerd en dat mag niet zomaar genegeerd worden. Een prachtig voorbeeld van de Iraanse muziektraditie is afkomstig van Nazr Nazar, die onder andere heel aardige muziek voor kinderen heeft vertolkt en zelf gecomponeerd. U gaat luisteren naar Koruzemige Guguli Gugu en vraagt u me niet wat dat betekent. Google Translate komt er niet uit. Het nummer staat op het charmante album met kinderliedjes getiteld Short Songs for Awakening uit 2003.

de Hongaarse componist Zoltán Kodály, die aan het begin van de 20e eeuw samen met zijn vriend en collega Béla Bartók door de Balkan heen trok om er authentieke boerenliederen vast te leggen, mag niet vergeten worden. Hij heeft schitterende werken gemaakt, zoals bijvoorbeeld de dansen van Marostek en de dansen van Galanta. En ook op de piano wist hij wel raad. Gaat u maar eens luisteren naar zijn epitaph in rubato uit zijn 7 stukken voor piano opus 11. De uitvoerder hier is de Hongaarse pianiste Adrienne Krauss.

Zomikai Original Instrumental Group brengt traditionele muziek uit Japan. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van een drietal bekende oeroude Japanse instrumenten. De koto, een sonore plankgieter, de shakuhachi, een bamboefluit en de shamisen, een driesnaargeluid uit de 16e eeuw. Gaat u zich verdiepen in een nummer dat niet direct aansluit bij onze westerse muzikale smaak, maar wel degelijk de moeite van het beluisteren waard is. En dat doet u in het nummer Rokuran, afkomstig van het album Koto Music of Japan uit 1993.

Wat kunt u verwachten van een groep die zich de Kölner Saxofoonmafia noemt? Wel, ten eerste komen ze uit Duitsland, dus de kwaliteit van de serieuze muziek is wel gegarandeerd. En dan, gezien de term maffia, mogen we ook een behoorlijk ruige manier van eigentijdse jazz verwachten. Hoewel eigentijds, het ensemble bestaat al sinds 1981, maar dat was toch een tijd dat er veel gebeurde in de nieuwe jazz. Gaat u eens horen of u het nummer Seven Wojos van de hand van deze groep kunt waarderen. Nu ja, vast wel, ook al zult u, als u een jazzliefhebber bent, even moeten wennen aan al die elektronische strapatsen die de groep uithaalt.

choreografe Jolien van Haasteren bedacht ooit een danstheaterstuk dat ze Gekkenhuis noemde. Nou, waarom ze dat deed, daaromtrent tasten we in het duister en daarover willen we het dus ook niet hebben. De muziek van deze dansproductie werd verzorgd door de elektronische componist Gagi Petrovic, een Nederlander van Servische afkomst. U hoort het deel Hallucinaties uit Jolien van Haasters Gekkenhuis.

De Noorse componist en saxofonist Jan Gaberek werkte samen met de Griekse componiste en pianiste Eleni Karaindro. Ja, wat gaat dat nou opleveren? De zweverige, langgerekte klanken van Gaberek's saxofoon overheersen, maar af en toe hoort u toch ook een zacht pianoklankje. Het stuk Vals Thema to Apoheretismo, Paralagi, ja, mondvol, is grotendeels een compositie van Gaberek. En Karaindro komt er haast niet bij aan te pas. Wel is het een prachtig werk.

Wiki zegt het volgende over de Londense muzikant Andy Cutting. Andy Cutting, geboren in 1969, is een Engelse folkmuzikant en componist. Hij bespeelt de melodeon, dat is een soort accordeon, en is vooral bekend om het schrijven en uitvoeren van traditionele Engelse folkmuziek en zijn eigen composities, waarin hij Engelse en Franse tradities combineert met bredere invloeden. We sluiten onze uitzending af met Edges Thin Walls van zijn naar zichzelf vernoemde album Andy Cutting uit 2010.

0: Door beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
1: Delta FM met het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden. Op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij draaien de hits en hebben de informatie.
3: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
4: Goedenavond, welkom in Symfonia, aflevering 1715 op deze 7e juni. We zijn nog steeds bezig met de 34e jaargang en we hebben erg veel nieuwe releases op het gebied van symfonische rock en zeker ook verwante stijlen vanavond in Symfonia. We hebben straks Hans Jelm met muziek die je zowel in een oudere als nieuwere versie laat horen. We hebben Advanced Horizon. Daarnaast hebben we ook Devin Townsend met het in Nederland opgenomen album met koren. Een orkest. We hebben Radiohead-gitarist Ed O'Brien voor u. Uit Nijmegen hebben we Bismuth. En we hebben Tom Penguin uit Frankrijk. Een multi-instrumentalist die heel veel kan. En daarnaast hebben we ook nog het 50-jarig jubileum van het tweede album van Journey. En we hebben ook nog nieuws rond de Phil Manzanera, die u natuurlijk kent van Roxy.

Music. En we beginnen ook met nieuwe muziek. En dat doen we met de Paradox Twin, moet ik zeggen. En de Paradox Twin heeft een nieuwe plaat uit. Een derde plaat. A Romance of Many Dimensions. En het is het derde album van deze Britse band, zoals ik al zei. En de bezetting is ten opzichte van de voorgangers aanzienlijk veranderd. Danny Sorrell neemt net als voorheen zang, gitaar en keyboards en programmering voor zijn rekening. En het enige andere terugkerende lid is de drummer Graham Brown. En naast hen is Sarah Bailey nu toegetreden als zangeres. En John Mitchell, die we natuurlijk ook kennen van onder andere Arena en Frost, was altijd al betrokken bij de groep. De albums verschenen op het door hem mede opgerichte White Star Records. En hij produceerde de albums waar hij als gastmuzikant ook al op te horen was. Maar met het vertrek van Diane Fox heeft hij nu de rol van basgitarist op zich genomen in de groep. Daarnaast is hij ook hier inderdaad te horen als solo-gitarist. En hij is opnieuw de producer van dienst. We gaan eerst luisteren naar het nummer Pixel Shader van The Paradox Twin.

Pixel Shader was dat van het nieuwe album van The Paradox Twin, A Romance of Many Dimensions. En het is een conceptalbum wat wel vaker voorkomt in de progressieve rockwereld. Het onderzoekt de steeds vager wordende grenzen tussen de echte en de digitale wereld. Het verhaal draait om iemand die een leven leidt vol eenzaamheid, verslaving en isolement. Hij vindt zijn enige doel en identiteit wanneer hij inlogt op zijn computer, waar hij zichzelf ziet als een robot in een uitgestrekt digitaal landschap. En Maarten Goossensen van Progwereld die schreef over deze plaat wel iets waar we het eigenlijk wel mee eens zijn. Er is dus nieuwe zangeres, Sarah Bailey. Die is wel goed, maar niet te vergelijken met de powerhouse Nicole Johnson, die op voorganger Silence from Sigmal regelmatig voor kippenvel zorgde. En daarbij is er nu niet zo heel veel verschil meer tussen de zangstem van Sarah Bailey en dus de hoge stem die Danny Sorrell zelf ook al heeft. Dat maakt de plaat vocaal misschien wat eenzijdiger. En ook muzikaal is het hier en daar door het stevige gitaargedomineerde geluid misschien ook wat eenzijdiger. Maar er zullen nog steeds genoeg liefhebbers zijn. Oordeelt u vooral zelf, zouden we willen zeggen. Dat kunt u op het podium vooralsnog niet doen, want de 3 concerten die aangekondigd staan op de website zijn allemaal in de UK. Of u kunt daar naartoe gaan natuurlijk. Maar we gaan nog een nummer draaien van A Romance of Many Dimensions en het heet If Else van The Paradox Twin.

We hoorden If Else van The Paradox Twin van het nieuwe album A Romance of Many Dimensions. Met hulp van niemand minder dan John Mitchell. Een vaak terugkerende gast in ons programma, kunnen we wel zeggen. We schreven 2 jaar geleden al bij het verschijnen van zijn titelloze solo-debuut voor het Spaanse label Amarxe. Ton Penaguin is een muzikale duizendpoot. En daarnaast denken we dat deze nog jonge Fransman best graag minstens 4 decennia eerder geboren had willen zijn. De liefde voor de Canterbury scene van de jaren 70 en dan nog wel vooral National Health droop van die eersteling af. En dat geldt in even hevige mate ook wel voor het album dat een beetje fantasieloos 2 is gedoopt, Romeins 2. Dat hij een duizendpoot is, blijkt wel uit het feit dat hij alles zelf speelt. En goed ook, het toetsenspel laat alle finesses horen die we ook van Dave Stewart kennen op elektrische piano, Hammondorgel en andere warmklinkende analoge toetsenpracht. En op fraaie Gibson-gitaren evenaart hij Phil Miller's soms snerpende en zielsnijdende partijen. En dat zijn natuurlijk 2 mensen van National Health, om het even duidelijk te maken. En dat allemaal over zijn eigen regelmatig behoorlijk complexe bas- en drumpartijen. Maar dit is meer dan een epigonisme, want niet alleen de spelkwaliteit is hoog, ook de composities zijn doordacht en gelaagd. En het moet ook wel, want hij verkiest ervoor om het grootste deel van dit album te laten bestaan uit het 4-delige The Ornament Hermit Suite van een klein half uur lengte. En ook de opener duurt trouwens een klein kwartier. En Penaguin houdt je aandacht overigens zonder enige moeite vast in een reis langs vele modulaties en melodische wendingen. En we gaan 1 of 2 movements draaien van die Ornamental Hermit Suite. De eerste en de tweede door Ton Penaguin.

U luisterde naar twee delen uit er in totaal vierdelige The Ornamental Hermit Suit van Tom Pinaguin, die dit allemaal in zijn eentje heeft ingespeeld, laag voor laag, voor het album 2 dat onlangs is verschenen. En we gaan door met de volgende nieuwe release. Matsutake is de vierde langspeler van het Nijmeegse trio Bismuth, dat verscheen via Tonzonen Records. Het instrumentale, een kleine 40 minuten durende album, lijkt op het eerste gehoor in heavy, psychedelisch getinte rock geïnteresseerde luisteraars te bedienen. Toch bevatten de zes op het boek The Mushroom at the End of the World van Anna Lowenhaupt-Zing geïnspireerde tracks voldoende muzikale verkenningen om een breder publiek te trekken. Zo opent Alienation met prog metal getinte riffs om over te gaan naar een snel folk rockend thema, waarna een subtiel met new wave getinte tokkels opgesierd tussenstuk leidt naar een passage met spacey, psychedelische, stereo verkennende sounds, alvorens Alienation heavy afsluit. En halverwege het Duitsstalig getitelde Neugier versterkt Nick Linders dat psychedelische aspect door sitarachtige klanken uit zijn gitaar te toveren. En Assemblage begint zelfs enigszins bluesy om na een relaxte door Hubert der Weduwens ronkende bas begeleide gitaarsolo uit te monden in technisch hoogstaande gitaar-arpeggio's en spacey effecten. In de voornamelijk live opgenomen composities delven solo's overigens het onderspit ten opzichte van riffs en thema's die ondersteund worden door soms tribaal, maar immer spontaan roffelend overkomende drumpatronen van Peter Dracht. En over live gesproken, op de website staan twee opkomende optredens genoemd, maar daarvoor moet u wel diep Duitsland inreizen. Dat komt dan waarschijnlijk door het feit dat de groep getekend heeft bij een Duits label, Tonzonen Records. Van Matsutake hoort u nu het genoemde

Uit Nijmegen was dat Bismuth met Assemblage. Assemblage van het album Matsutake verscheen op het Duitse Tonzonen Records. En het is al de vierde plaat van deze band. We gaan door met Ed O'Brien. En dat is een van de twee gitaristen van Radiohead. Doch een stuk minder prominent dan die andere, Johnny Greenwood. Vaak wordt de laatst genoemde en frontman Tom York genoemd als belangrijkste architecten van het Radiohead geluid. En na beluistering van Blue Morpho, het tweede soloalbum van O'Brien, moeten we wel de conclusie trekken dat O'Brien daar toch ook wel degelijk een voorname rol in moet hebben. In de zeven nummers weet hij vaak hypnotiserende patronen, als het even kan, in oneven maatsoorten, die een basis neerleggen die meteen doen denken aan de, laten we het maar even post-prog of post-prog noemen, die de moederband maakt sinds Kid A produceert. En Radiohead-drummer Philip Selway helpt hem hier op twee tracks ook nog bij. Bij vlaag heeft de muziek iets schetsmatigs, maar op de fraaiste momenten is er sprake van een duidelijke opbouw die tot beklijvende songs leidt. En meest fascinerend is misschien wel het nummer Teachers, met een beklemmend geluidsdecor en een climax in de vorm van vrij bizarre gitaarsolo vol met vervreemdende noisy geluiden. En O'Brien gaat de komende herfst trouwens ook op tournee om Blue Morpho te promoten, met in Nederland optreden in Carré in Amsterdam op 4 oktober en in de Groningse Oosterpoort op 14 oktober. We gaan luisteren naar het genoemde nummer Teachers van Ed O'Brien.

En het DNA van Radiohead hoor je hier toch wel een beetje in terug, zou ik zeggen. Ed O'Brien, een van de gitaristen van de groep Teachers van zijn nieuwe album Blue Morpho. Devin Townsend is al dik 3 decennia een hyperactief baasje. Hij bracht onder eigen naam, al dan niet met band- of projecttoevoeging, als mede als strapping young lad, ontelbare albums uit. Vaak noisy en industrieel en nogal eens over de top bombastisch, maar soms ook rustiek en ambientesk. Vorig jaar bleek hij tussen de bedrijven door ook nog eens jaren bezig te zijn geweest met het componeren van The Moth, een groots conceptueel werk voor rockband, orkest, koor en vocale solisten. En Joseph Stevenson, componist van soundtracks voor films en tv-series, hielp hem hierbij. En er is ook een schrijfbijdrage van Steve Vai, die min of meer geldt als zijn ontdekker, want hij vroeg hem al op jonge leeftijd om te zingen op dienstplaat Sex and Religion. En beide werkten al vaker met gitarist Mike Keneally, en die is ook hier weer te horen, even als de drummers Darby Todd en Morgan Agren. Maar de reden dat wij hier vorig jaar al van hoorden is omdat The Moth hier te landen werd uitgevoerd en opgenomen met het Noord-Nederlands Orkest en Concertkoor. En zangsolisten zijn naast Townsend zelf Lin Wu van de Chinese progmetalband U. En opnieuw Anneke van Giersbergen, al jaren een reguliere gast bij Townsends projecten. En muzikaal is dit, zoals verwacht mag worden gezien de bezetting, vaak een uiting van de al genoemde over de top bombastische kant van Townsends output. Het vaak al adembenemende overdonderende geluidsdesign dat hij zonder orkest al weet te bewerkstelligen is hier nog eens versterkt door het koor en orkest. Maar wees niet bang. Uiteraard is er ook aan dynamiek gedacht en er zijn ook momenten waarin plaats is voor liefelijkheid, melodie en verstildheid. En dat geldt in sterkere mate voor de bijzondere 2-cd-editie met daarbij ook nog een cd waarop alleen koor en orkest is te horen, of bijna alleen moeten we zeggen. En natuurlijk schreeuwt zo'n uitgave om een multichannel mix en daar heeft Inside Out ook aan gedacht, want er is ook een versie waar ook nog eens een Blu-ray met Dolby Atmos mix bij zit. En wij gaan luisteren naar de langste track Covered by Causes, want daar zijn alle genoemde uiterste van de plaat op te horen. Dus denk om je speakers. En je hoort bovendien de stemmen van alle drie de genoemde vocalisten, inclusief dus Anneke van Giersbergen. Covered by Causes van Devin Townsend.

Covered by Causes was dat van Devin Townsend van zijn nieuwe werkstuk The Moth. Een werkstuk waar hij vele jaren aan gewerkt heeft en dat hij opgenomen heeft in Nederland, deels live met het Noord-Nederlands Orkest en Concertkoor. Met hulp van onder andere Anneke van Giersbergen, zoals u in dit nummer ook kon horen. En als u Devin Townsend live aan het werk wil zien, dan kan dat, want hij komt in de herfst weer in de buurt, maar dan juist niet met orkest en band, maar goed als solo. Op 28 september in de Stadthalle in Keulen. En op 29 september in Tivoli Vredenberg. In Vredenburg moet ik natuurlijk zeggen. In Utrecht. En u kunt dat natuurlijk ook allemaal nakijken op heavydevy.com, zijn website. Of natuurlijk op symfoniaradio.nl. Waar u alles wat we draaien kunt volgen. En informatie erover kunt zien. En de websites van de bands. Straks in de tweede uur hebben we nog meer voor u. Met nog nieuwe releases van Advent Horizon en Hans Jerm en een kerstvers album van de maand afkomstig uit Italië. Dus blijft u vooral luisteren naar Symfonia. Tot zometeen, tot na het nieuws.

0: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties.

0: The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
3: Delta FM met het nieuws.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En hebben de informatie.
5: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
6: U bent weer terug bij Symfonia. Nog een uur lang allerlei vormen van symfonische rock en allerlei verwante stijlen. Van symfonische pop tot AOR tot jazzrock. Het kan allemaal voorbij komen in Symfonia op Delta FM en op Radio 350. Met in dit uur een nieuw album van de maand, Eternal Mistake van Kamermoy. Kan ik nu wel vertellen dat het is geworden. We hebben later ook nog een jubileum te vieren. Het tweede album van Journey is 50 jaar oud. En we hebben natuurlijk wat vers concertnieuws voor u dat we zo meteen ook gaan behandelen. We beginnen met nieuws over Phil Manzanera. Want hij had ooit een band voordat hij bij Roxy Music ging spelen. En die heette Quiet Sun. Er werd destijds echter van deze groep geen materiaal opgenomen. Dat gebeurde pas ten tijde van Diamond Head. Een latere plaat van Manzanera. En het materiaal dat wordt binnenkort onder de naam Mainstream uitgebracht. Met surround mixen en een 60 pagina's tellend boekwerk. Dat is het nieuws rond Manzanera. En zijn eerste solo plaat Diamond Head, die ik net noemde, de verscheen in 1975. En vervolgens richtte hij met zijn oud Roxy Music collega Brian Eno 801 op, waarin ook onder andere al Simon Phillips zat. En om de verwarring compleet te maken volgde vervolgens onder de naam Phil Manzanera 801 het album Listen Now. En hierop waren naast Phillips tevens enkele Tennessee-leden te horen, evenals Tim Finn van Split Ends. En voor die vanuit Down Under naar Londen verhuisde band had Manzanera de tweede versie van het debuutalbum geproduceerd. En Tim kreeg daarna op het als Manzanera uitgebrachte album Keescoop, gezelschap van zijn broer Neil. En van het album Keescoop gaan we nu luisteren naar het nummer Numbers van Manzanera.

Numbers van Manzanera, oftewel de groep rond Phil Manzanera, natuurlijk bekend van Roxy Music, van zijn album Case Cope, wat later nog een idee opleverde bij een stel Engelsen die een nieuw label wou oprichten. En je hoorde natuurlijk op de achtergrond heel duidelijk de drums van Simon Phillips, die ook net een nieuwe plaat uit heeft met zijn band Protocol. Binnenkort hoort u daar meer over bij Xinfonia. Wij gaan door met wat concertnieuws. Er zijn wat nieuwe toevoegingen. We hadden al een concert van Opeth in de concertagenda staan in Nederland, in Tivoli Vredenburg. Daar is als voorprogramma de groep Hellas aan toegevoegd. En die combinatie Opeth en Hellas, die is ook in Gelsenkirchen in de Amfitheater te zien op 7 augustus. Dat hadden we nog niet erop gezet. In het eerste uur hoorde u Ed O'Brien van Radiohead. Zoals gezegd, 4 oktober in Carré Amsterdam. 14 oktober in de Oosterpoort in Groningen. En u kunt ook naar Hellas met een tournee waarbij Hellas het hoofdprogramma is. En Earthtone het bijprogramma. En dat komt voor 4 optredens naar Nederland. Onder andere naar Nijmegen, Doornroosje op 7 oktober. 3 optredens in Nederland trouwens. We hadden ook een optreden in Keulen daarbij gevoegd op 11 oktober. Dan Enorm, die groep. Die komt op 6 november naar het Cultuurhuis in Holte. En ook op 13 maart in het Stadstheater De Bond in Oldenzaal. Met een programma waar onder andere materiaal zal worden gespeeld van het recent verschenen nieuwe album. Maar Enorm doet ieder jaar ook Kerst met Ballen shows. En dat is traditioneel ook altijd in het Stadstheater in Oldenzaal te aanschouwen. In De Bond dus. En dat is op 18 en 19 december. En ook op 20 december kunt u naar de Matelier in Groenlo voor dat Kerst met Ballen. En Jan Akkerman die wordt volgend jaar 80 en hij gaat diverse concerten doen op 15 januari in Luxor Live in Arnhem. En 22 januari in Apeldoorn Gigant, onder andere dus. Waarin hij met zijn reguliere band dat viert dat hij 80 wordt. Daarnaast heeft hij ook nog zijn groep My Brain Box, My Focus. Waarop een zanger te gast is, Phil B. Die dan de nummers die vroeger door Cas Lux werden gezongen van Brain Box ten gehore zal brengen. En met dat programma is hij tegelijkertijd ook op tournee. Op 21 januari is hij daarmee in de Storm in Winterswijk en 27 maart in de Meente in Steenwijk. Er zijn natuurlijk meer concerten in den landen. En The Doors Rising is uiteraard een tribute to The Doors. En dat is in Hedon in Zwolle te aanschouwen op 6 maart volgend jaar. En Anneke Vergiersberg hoort u in het eerste uur nog bij Devin Townsend. Haar Irish Road Trip is op diverse plaatsen te aanschouwen. Dat kunt u al vinden in de concertagenda. We hebben er nog eentje toegevoegd op 24 april in het Stadstheater De Bond in Oldenzaal. Alwaar op 14 mei een tribute to Phil Collins en Genesis onder de naam Collins Live Experience is te aanschouwen. En Still Marillion, dat is de eigen groep van de zanger die ook te horen en zien is in de Steve Rothery Band. Met Still Clutching, 40 Years Clutching at Straws is die groep op 22 mei in Popolieboerderij te Zoetermeer te aanschouwen. Ook deze week kunt u naar concerten. Morgen op 8 juni kunt u naar 013 in Tilburg voor Patrick Watson. Jordan Rudess, u kent hem natuurlijk als de toetsenist van Dream Theater. Hij is met een tournee waarop hij piano speelt onder de naam Piano Explorations op 9 juni te aanschouwen in het Muziekgebouw in Eindhoven en 10 juni in het Openluchttheater in Valkenburg. Dat kan daar nog wel, want het is een stuk stiller dan een rockconcert. Dat mag daar niet dus niet meer. En Iron Maiden is met als voorprogramma Evergrey op tournee en op 10 juni te aanschouwen in de Ziggo Dome in Amsterdam. En op diezelfde dag kunt u ook naar het Amfitheater in Gelsenkirchen voor Foreigner. En die groep die komt op 16 juni ook naar 013 in Tilburg. En Kraftwerk komt op 11 juni naar het Klokgebouw in Eindhoven. En op diezelfde dag kunt u naar de Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf voor Beat. Een groep die trouwens later ook nog naar Nederland, naar Tilburg zal komen. En op 11 juni kunt u ook naar de gitarist Alan Hines met zijn groep The Pact in de Cactus in Hengelo. En een dag later na ook op uitnodiging van het Stichting Serious Music komt die groep naar Park Villa Theater in Alphen aan de Rijn. En op diezelfde dag 12 juni kunt u naar Evergrey. Die groep is dan toch in Nederland met Iron Maiden, maar die doet dan een eigen optreden in Uden. En 13 juni is de groep in Zoetermeer in Popolieboerderij met ook nog de groep Enma als voorprogramma. En Blowbeat is op 13 juni ook in de Cactus in Hengelo te aanschouwen. En op diezelfde dag is Still Marillion in Uden in de Pul. En 14 juni kunt u naar het Zuiderpark in Den Haag voor een optreden van de 10cc. En komend weekend is ook het Into the Grave Festival voor stevige muzieksoorten in Leeuwarden in het Oldehoofdste Kerkhof. En daar is op 12 juni onder andere Vandenberg en Picture te aanschouwen. Op 13 juni onder andere Mastodon, Queensryche en Crimson Glory. En op 14 juni The Gathering met Anneke van Giersbergen en Autumn. Natuurlijk nog veel meer bands, maar die zijn wat zwaarder van karakter en dus niet qua prog erg interessant. Wij gaan door met ons album van de maand. En wij hebben gekozen deze maand voor Eternal Mistake voor
van de groep Karma Mooi. En dat album is niet het eerste album. We hebben al eerder aandacht besteed aan deze band. Het is de vijfde plaat. En de groep schurkt af en toe tegen prog metal aan. Maar er zijn ook genoeg op sfeer drijvende passages te horen. En meeslepende vocalen. En er is te genieten van virtuose en verhalende, maar niet priegelige solo's. En daar zijn soms gasten voor te horen. U heeft een tijdje geleden al een nummer gehoord waarin u een fantastische gitaarsolo van Randy McStein voorbij hoorde komen. Er staat ook nog een nummer op met een lange toetsensolo van Adam Holtzman. Die zullen we later deze maand ook nog laten horen. Vanavond hebben we gekozen voor het titelnummer waarin de eigen gitarist van Karma Mooi bewijst dat hij eigenlijk geen gastgitarist nodig heeft. Alex Massari speelt hierin een fraai spel. We gaan luisteren naar Eternal Mistake van ons album van de maand met dezelfde titel van Karma Mooi.

Je hoorde het titelnummer van ons album van de maand juni, Eternal Mistake van Karma Moya uit Italië. Nog maar 2 maanden geleden gaven we voor het eerst aandacht aan Advent Horizon. De uit Amerikaanse stad Utah afkomstige band speelde een mix van pop en hard rock met een Rush-achtige zware progrock invloed met af en toe de elementen uit jazz en de experimentele rock van King Crimson. En bijzonder dat we de groep niet eerder in de smiezen hadden, want de groep had al 3 albums uitgebracht en we kondigden toen al aan dat er een 4e aan zat te komen en dat Falling Together is ondertussen verschenen en dat blijkt een conceptalbum over het kritisch onderzoeken van je overtuigingen en de vraag of ze werkelijk van jou zijn of dat ze door anderen zijn ingeprent toen je jong was en beïnvloedbaar. Het album opent met een 19 minuten durend epos in a lone and dreary world. Het verhaal volgt de reis van iemand die een streng gecontroleerde afgeschermde gemeenschap verlaat uit angst voor een gevaarlijke buitenwereld. Dat doen we misschien een andere keer. Voor deze uitzending hebben we 2 kortere nummers uitgezocht. Als eerste Patience, een afwisselend nummer dat als een zelfreflecterende reis vol hoop is te omschrijven en dat loopt over in Past Life Parable met vloeiende zang van Riley McDonald en zijn strak gearrangeerde gitaarpartijen van diezelfde McDonald en tevens Grant Matheson, die beide ook keyboards bespelen op het album. En dat nummer bouwt uit naar een indrukwekkend hoogtepunt. En de overige vaste leden zijn trouwens drummer Mike Lovegreen, die, u bent gewaarschuwd, op enkele andere nummers ook zogenaamde screams aan het geheel toevoegt, niet de nummers die wij hebben gekozen vanavond. En bassist Cason Woods, die op zowel gefrette als fretloze instrumenten speelt en hier en daar ook toetsen toevoegt. En er zijn nog wat gastmuzikanten op de plaat te horen. En qua live optredens is de band op dit moment niet in Europa te aanschouwen. Alleen 1 concert in California staat op het programma. Maar wij gaan luisteren naar die nummers Patience en Past Life Parable van Advent Horizon.

Past Life Parable en daarvoor Patience, twee nummers van Advent Horizon van het nieuwe album Falling Together. 5 jaar geleden lieten we u kennis maken met Factory Reset, het instrumentale debuutalbum van Hans Hjelm. En de Zweed heeft jazzgitaar gestudeerd aan de University of North Texas in Dallas en is tevens lid van de psychedelische rockbands Kungens Man and Automatism. En op zijn eerste plaat liet Hjelm zich echter duidelijk beïnvloeden door Depeche Mode en krautrock en dan voornamelijk het gitaarspel van Michael Rother. En deze kruisbestuiving zorgde voor een fijne trip waarbij gitaar en toetsenspel beide hoofdrollen innemen. En in Hjelm bespeelde alle instrumenten zelf, behalve de drums die door Jasper Skarin van Gustav Berlin's Saga en Vak zijn ingespeeld. En in 2024 bracht hij het door ons gemiste Into the Night uit, waarop Skarin een gezelschap kreeg van voormalig Opeth toetsenman Per Wieberg en bassist-gitarist Michael Tuominen, een collega van Hjelm in de band Kungens Man. En de sound op deze alleen als download en op LP verkrijgbare plaat was verder verschoven naar symfonische, elektronisch getinte muziek. En op zijn nieuwe plaat, The Night Electronic, keert Hjelm, zoals de titel al aanduidt, terug naar die tweede plaat. En voor 5 van de 7 nummers van Into the Night heeft hij namelijk vocale arrangementen geschreven. Met name de aan Julie Cruise herinnerende stem van Hidur Ortilia zorgt ervoor dat dit nieuwe album een dromerige laag over de groepssound krijgt. En de zang van Victor Westerlund versterkt dit. En dit keer weer wel als cd uitgebrachte werkstuk, heeft ten opzichte van de download en LP nog 2 bonus tracks. En dit zijn eveneens van zang voorziene versies van composities van de debuut. En aangezien we de tweede plaat destijds niet aan u hebben kunnen presenteren, hebben we een mini special voor. Eerst hoort u het nummer I Feel Like Fire van de nieuwe cd, die we naadloos laten overgaan in een instrumentale versie van het stuk van Into the Night. En het is allebei dus van Hans Hjelm.

0: En na twee verschillende versies van het nummer I Feel Like Fire van Hans Jelm hoorde u Journey met Look Into The Future. Dat is het titelnummer van het tweede album uit 1976. En dat is nu dus 50 jaar oud. Een reden voor ons om daar aandacht aan te besteden. En dat was wel een andere Journey dan we natuurlijk later kennen met Steve Perry. Want die eerste Journey had als zanger nog Greg Rowley. Want Greg Rowley en Neil Schon die kwamen allebei uit de groep Santana. En Ross Valery en Ainsley Dunbar die voegden zich daarbij. En met dik 8 minuten is dit Look Into The Future trouwens het langste nummer dat Journey ooit op een studioalbum heeft gezet. En die groep die is overigens nu door de US aan het toeren, maar komt niet naar Europa met die huidige tournee. En met Journey komen aan het eind van deze uitzending van Xinfonia een programma van Alvin Gerritsen, René Edemaak, Christian Bekhuis, Herman Bunk en Maurice Dam. Volgende week zijn we er weer. Kijk er vooral op xinfoniaradio.nl voor alle details.
1: Xinfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten...

0: er speelt.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, luisteraars. Weet u welkom bij Jazz at Night, het jazzprogramma van uw lokale omroep. Mijn naam is Rea Dorrestein en samen met u hoop ik ook vanavond weer van een uurtje fijne jazzmuziek te gaan genieten. En vanavond toch wel een beetje speciale uitzending, want het is de 1000ste jazzprogramma dat ik voor de lokale omroep maak. Het eerste programma werd op 16 februari 2006 als Jazz on 350 bij Radio 350 uitgezonden. En vanaf 5 september 2013 ging het onder de huidige naam Jazz at Night de lucht in. De muziekkeuze van vanavond zal voor het grootste deel hetzelfde zijn als van die eerste uitzending op 16 februari 2006. En zoals ik toen ook al vertelde, is jazz muziek waar je aan moet wennen. In jazz draait het namelijk niet om een melodie en een vast ritme, zoals bij popmuziek. Jazz onderscheidt zich van andere muziek door 3 belangrijke aspecten, namelijk improvisatie, syncopische ritmes en swing. Over dat laatste, swing, gaat het nummer dat ik als eerste wil laten horen. Het is een compositie van Duke Ellington, opgenomen in april 1961 in New York City. En het wordt uitgevoerd door 2 grootheden uit de jazz. Louis Armstrong, trompet en zang. Duke Ellington zelf piano, met verder Tremmy Young trombone, Barney Biggott klarinet, Mort Herbert bas en Danny Barcelona drums. Luistert u naar It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing.

Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is een blues. Een blues waarvan Duke Ellington het volgende schreef. The blues ain't nothing but a cold grey day. And all night long it stays that way. The blues is a one-way ticket from your love to nowhere. The blues ain't nothing but a black crepe veil ready to wear. Vertaald is dat zo'n beetje als de blues is niks meer dan een koude grijze dag en de hele avond lang blijft dat zo. De blues is een enkele reis van je geliefde naar nergens. De blues is niets meer dan een kant-en-klare zwarte sluier van crepe. Midnight Blue is een nummer van de gelijknamige cd, oorspronkelijk LP, want opgenomen in april 1967 van de gitarist-componist Kenny Burrell. Ditmaal in het gezelschap van Stanley Turrentine, tenor sax, Major Holly Jr. bass, Bill English drums en Ray Barretto conga. Bijna 4 minuten kunt u genieten van en meeleven met Midnight Blue.

Midnight Blue met Kenny Burrell. Cool jazz is de naam voor een stijl die vanuit de bop ontstond en aspecten van swing in zich heeft. De bloeiperiode van de cool jazz lag in de jaren 50 van de vorige eeuw. Kenmerkend zijn de zachte tonen en het ontbreken van dissonanten en rauwe klanken. Omdat de voorlopers van cool jazz in Los Angeles woonden, werd het ook wel West Coast Jazz genoemd. Die term is niet helemaal correct, want niet alle West Coast Jazz uit die tijd was cool en er waren ook muzikanten buiten Californië die het speelden. Belangrijke muzikanten in dit genre zijn Miles Davis, Chet Baker, Dave Brubeck, Paul Desmond, Russ Freeman en Stan Getz. Het album Kind of Blue van Miles Davis uit 1959 is een typische jazzplaat, voornamelijk in de zeer toegankelijke cool jazz. So What is het openingsnummer van dit album. U hoort hierop Miles Davis, die het nummer ook componeerde, op trompet, Julian Cannonball Adderley op alt sax, John Coltrane op tenor sax, Bill Evans piano, Paul Chambers bas en Jimmy Cobb drums. Here is So What.

Om nog even terug te komen op Cool Jazz wil ik u het volgende gedicht voorlezen. Het is het titelgedicht uit de voorstelling Tante houdt van jazz, die werd uitgevoerd in april 1999 in De Waag in Leiden. En het gaat als volgt. Tante houdt van jazz. Tante tovert telkens weer een lach op mijn gezicht. Ze doet dat met een knipoog, een verhaal of een gedicht. Ze speelt in het theater en soms ook op tv. En als het niet te laat is, dan mag ik met haar mee. De leukste tante die ik ken is zij. Dat is echt waar. Maar de muziek waar zij van houdt, vind ik wel een beetje raar. Parker, Davis, Thelonious Monk, Billy en Chet Baker. Heb je die wel eens gehoord? Tante kent ze zeker. Zij houdt namelijk van jazzmuziek. Swingend, strak of zwoel. Voor een hele nieuwe jazz, moderne, vindt ze cool. Dan nu J.J. Johnson. Hij was de bebop-trompetist uit de jaren waarin deze stijl hoogtij vierde. Hij was in bezit van een geweldige melodische inventiviteit die in ieder tempo even zuiver bleef. In zijn eigen compositie Turnpike wordt hij terzijde gestaan door Clifford Brown, trompet, Jimmy Heath, tenorsax, John Lewis, piano, Percy Heath, bas en Kenny Clarke, drums. De opname dateert uit juni 1953. Dit is Turnpike.

dan tenorsaxofonist Ben Webster, die een heel eigen sound heeft en een van mijn persoonlijke favorieten is. In het nummer Soulville, dat hij zelf componeerde, is hij op zijn best. Samen met Oscar Peterson op piano, Herb Ellis op gitaar, Ray Brown op bas en Stan Levy drums laat ook hij horen wat blues is. De opname dateert van oktober 1959. Luistert u naar Soulville.

Ben Webster met Zoveel. Van de LP Basie Jam uit december 1973 wil ik u het nummer Dublin Blues laten horen. Count Basie speelt hier piano en orgel en verder hoort u Louis Belson op drums, Ray Brown bass, J.J. Johnson op trombone, Irvin Ashby gitaar, Eddie Lockjaw Davis en Zoot Sims op tenorsax en tenslotte Harry Edison trompet. Dublin Blues.

De trompetist Paolo Frézou is een van de belangrijkste muzikanten in de Italiaanse jazz. Frézou speelt recht toe, recht aan jazz, maar doet ook rustig mee in moderne danceprojecten en of wereldmuziek. Al sinds de jaren 80 speelt Frézou met zijn eigen quintet en maakte daarmee verschillende albums. De titel van het album Parte is gevormd van de eerste letter van de voornamen van de muzici. En dat is Paolo, Attilio, Roberto, Tino en Ettore. De muziek die ze spelen is sterk geënt op bebop en cool jazz uit de jaren 50, met duidelijke invloeden van het Miles Davis Quintet. De composities zijn goed gespeeld en prettig om naar te luisteren. Niet vernieuwend, niet verrassend, maar typisch een plaat voor de liefhebbers van deze jazzstijl. En van dit album draaien we From Mingus to Duke.

Ongeveer de eerste minuut van het nummer Monin, uitgevoerd door Art Blakey en de Jazz Messengers, was bij de eerste uitzending van Jazz on 350 en de 335 uitzendingen daarna mijn herkenningsmelodie. Daarom wil ik vanavond afsluiten met dat nummer. De Jazz Messengers, die drummer Art Blakey op 30 oktober 1958 vergezelden, waren Lee Morgan trompet, Benny Golson tenorsax, Bobby Timmons piano en Jimmy Merritt bas. Als laatste dus vanavond de compositie van Bobby Timmons, Monin'.

Met de klanken van Little Darling, uitgevoerd door Count Basie en zijn orkest, zijn we aan het eind gekomen van deze toch wel memorabele aflevering van Jazz at Night. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat u volgende week weer luistert. Tot slot nog een citaat van Art Blakey: Jazz washes away the dust of everyday life. En zo voel ik dat gelukkig ook nog steeds. Voor nu of straks wens ik u wel te rusten en voor morgen gezond weer op. Dag!

0: Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Er verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
2: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken.

0: Totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd

0: They called me the devil's son.
1: Radio 350. Weet wat er speelt. 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 km per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.